Zakken om een uur of vier. Ze ontbijten met een klein tierlier. Ze gaan uit omdat er thuis niets wacht. De nuttelozen van de nacht. Zij gedraagt zich arrogant omdat ze mooie borsten heeft. Hij is zeker een charmant omdat papa een centen geeft. Hun onmacht is hun hoogste macht. De nuttelozen van de nacht. Kom, dans met mij. Vriendin, kom hier, vriendin, kom hier, kom hier. Nee, nee, blijf. Kom, dans met mij. Laat ons dansen, lijf.

waken zonder ziek te zijn. Ze braken nacht en zonder pijn. Ze nemen zich bedroefd in nacht. De nuttelozen van de nacht. Ze bespreken zonder eind de poëzie die geen van hen kent, de romans die geen van hen schreef, de vrouw die bij geen van hen bleef, de grap

de zijn ze zo berooid. Het was, het was, ze was zo zacht. Ze was, ach, dat begrijpt u nooit. De nuttelozen van de nacht. Ze nemen nog een laatste glas, vertellen nou een laatste grap. En dan het allerlaatste glas, de laatste dans, de laatste stap. Het laatste verdriet, de laatste klacht. De nuttelozen van de nacht. Kom, kom, kom huilen met mij. Vriendin, kom hier, vriendin, kom hier. Vooruit, kom hier. Nee, nee, blijf, blijf. Kom, kom, kom huilen met mij. Laat ons